0: Puppet Show.
1: Beste musikk hører jeg.

Kijk, ons is komen, zie ons is gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De mooiste oldies, de leukste hits. Radio Memory. Luisteren. Listen. Op eigen risico.
1: Hellfire! And I bring you...

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Van de 60s tot de 90s. Van de Nillies tot nu. En ook Nederlandstalig.
1: Radio Memory. Radio Memory.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Naast heeft Remco Evenepoel nu ook het NATO-criterium van Roeselare gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: U luistert naar West Express met Mike West.

Hallo en welkom in de West Express. De deuren werden geopend door Peter and Gordon, stationschef van dienst, met The World Without Love. Een oude Vlaamse, Paul Severs. Geen wonder dat ik ween.

Die ontdekt werd door Leilo Silva en Tak. Je weet nog wel, de man van Suzy Wafels en de grote meer. Spooky and Soul. Would you like to swing on a star?

tijdje geleden dat ik nog wat van ze gehoord heb. De zusjes Maywood hoort je nog even in de West Express met Late at Night. I'm working in the morning light. En deze is van Tavares. Ah, heaven must be missing an angel.

Het unieke stemgeluid van Big O, Roy Orbison. It's over. Muziek Belgique. Leo. Amoureux solitaire.

bewijs dat woorden soms niet zo gemakkelijk uit je strot komen. F.R. David met zijn grote dikke nummer 1, Words Don't Come Easy. Maar als het op chauvinisme aan komt, dan weet ik best mijn woordje te plaatsen. Ik ben Vlaming en daar ben ik trots op. Vlaanderen boven.

Instrumentale van het uur was afkomstig van het orkest van Bibo Silvati aan de Spring Rain. Tijd voor Supertramp. Give a little bit.

Veranderlijk de grootste hit uit 1979 van de formatie Kiss. Je weet wel, de mannen met de lange tong. I was made for loving you. Eerst nog terug in de tijd. Heel ver terug in de tijd met de Four Pennies.

0: zeg ik nog alvast bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de West-Express. En als je het ook wil, zijn we er morgen weer met een nieuwe aflevering. Ik laat je vandaag met Black Sabbath en Paranoid.
1: Dit was
2: West-Express. Samenstelling en presentatie
1: Mike West.
2: Graag tot een volgende West-Express.

line away.

0: Oekraïne mag zelf Patriot-luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Naast heeft Remco Evenepoel nu ook het Natoor-criterium van Roeselare gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier. Radio Memory.
6: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: komende 2 weken. Maar wel kan u genieten van de hitkampioen. 1 uur feel good hier bij Radio Memory.
1: Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Een jaar geleden werd het nog gekocht door Laura Lynn samen met de Romeo's. Dit is ook leuk. Genesis and the Land of Confusion.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Ja, dat is lang geleden. En het was ook maar een one-hit wonder. Mickey bij de hitkampioen. Ga ik je meenemen na de jaren 70 met deze van Amy Stewart. Knock on Wood.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.
3: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

zoals hij zelf verkondigde op sociale media, een nieuwe klank, een nieuwe wending. Luc Steenhoff en Praten bij de Hitkampioen. Met deze klassieker van Inner Circle, A Good Life.

0: Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee, na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Naast heeft Remco Evenepoel nu ook het NATO-criterium van Roeselare gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen René Hergots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Even over 8 uur, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands, hier bij Radio Memory.
1: Totaal Nederlands.

Simon Vrij, onze totaal Nederlands voor vandaag. Fijn dat je er weer bent. We gaan weer lekker genieten van alle beste hits van Vlaanderen en Nederland. Met Tino Martin en Paul de Leeuw. Eri.

heel rustig opgestart, onze totaal Nederlands. Met Ann-Christy daarnet en natuurlijk blij bij jou te zijn. En Clouseau met Zie me graag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: This is your station. Your music.

0: En kom aan en doe het. Vinden, ik heb voor jou Bart Kael met een ode aan Raymond van het Groene Woud.
1: Totaal Nederlands.

Drie Hazes met Hey Ouwe. Hierbij Totaal Nederlands. Tijd om ons hitarchief nog eens open te doen binnen Totaal Nederlands. Met deze grote klassieker van Paul Severs. Geen wonder dat ik ween.

dan niet over bij Totaal Nederlands. Waarom kijk je zo lief een jongen die vrij talentvol is in Vlaanderen? Dit is ook zo'n heel duet. Etzela, Oblé en Kenny B. Goed voor

0: kopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen.
7: Hallo, ik ben Frans Bouw.
6: Totaal Nederland.

zeker niet laten ontbreken in Totaal Nederlands. Frans Bauer, met een van die grote hits van hem, Als sterren aan de hemel staan. Deze jongen, die hadden we te gast bij ons in Totaal Nederlands. Ivan Peknik.

0: In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een zogeheten pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel bekers water drinken. Sommige kinderen kregen hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. In extreme gevallen kan zoiets leiden tot een watervergiftiging. Dat gebeurde vorig jaar. Toen werd een jongen van 10 opgenomen op intensieve zorgen. In het Midden-Oosten zijn er vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. Iran zegt ook dat het 3 schepen heeft beschoten in de straat van Hormuz. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Daarbij zouden zeker 10 mensen zijn omgekomen. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Duizenden reddingswerkers zijn bezig. De premier noemt het een race tegen de klok. Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. Er is ook materiële schade, zoals ontspoorde treinen, opgebroken bruggen en gebouwen die zonder stroom zitten. Op het Griekse eiland Paros bestrijdt de brandweer al uren een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd en aan bewoners wordt aangeraden naar de stranden te vluchten. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. Ook op andere plaatsen in Griekenland geldt een hoog risico op nieuwe branden. En ook in Frankrijk en Spanje woeden nog grote bosbranden, maar die breiden zich nu niet meer verder uit. Volop zon vandaag en tropische temperaturen tot 34 graden. Morgen tot 32 graden, dan is er soms een wolk en in de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Ech. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelen.

Hey, goedemorgen. We zijn ondertussen woensdag geworden. Starten we alvast met Tina Turner en You're Simply the Best. En zo zijn de deuren open gegaan van onze ochtendkroeg. En we gaan het een uurtje aanhouden met alle leuke muziek. En leuk bedoel ik ook, heel leuk. Onder andere ook die van Sandra Kim en J'aime la vie. Wie niet?

0: Ja, tegenwoordig een van de meest populairste artiesten in ons vaderland, deze Bart Peeters. En het komt allemaal door jou natuurlijk. Mocht dus ook al de 60 flink gepasseerd en ja, hij blijft toch maar verder doen. En nu tijd voor The Voice van Vlaanderen, Iris Basserra. En all because of you are.
1: Morning light is falling on your sweater.

0: Ja, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Words get in the way. Ja, de woorden kunnen in de weg staan en dat kan de vee blokkeren. Dat houdt de mensen tegen, maar dat is niet... Ja, je moet ze dan maar oplossen. Zoals Emilia West zegt...
1: Ramen open.
0: Ramen open. En zomernachten.

0: fotografie.
1: Ja, een grote streep nostalgie en een beetje romantiek met deze Morris Albert. En we hebben zo van die feelings en van die gevoelens. Maar als gewone Vlaming gaan we er niet durven over praten. Dus gaan we altijd maar hulp gaan zoeken. Maar je moet er eens gewoon over praten. Dat kan een beetje helpen. Nu ook Beyoncé met Shakira. En die zeggen het tegen elkaar. You beautiful liar.

hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, het was zo'n korte revelatie in de jaren 90. Het is een Wakefield. Dat is ook nog van de Saturday Night. Maar dit was die eerste Think of You. Was een redelijke grote bescheiden hit. Maar daarna verdween ze toch zo'n beetje van toneel. En waar ze gebleven is, toch God wie dat zal weten. Maar deze dame is gestopt waar ze ondertussen terug begonnen zijn. Ik heb het over Vaya Condeels. And the time flies.

Even terug naar 94 met Gunter Neus en de kracht van ons bestaan. De kracht. Ja, je hoort wel, die familiebanden zitten er goed ingeweven bij de familie Neus. En zo moet het een beetje zijn. En wat als je nog van deze Bibi Rexha en Fiddlers, The New Religion. Als het maar nieuw is.

0: ja, met deze Samba de Janeiro gaan we ons deuren dicht doen op deze woensdag van de ochtendkroeg. Zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer hier op je favoriete radio. En ik zou zeggen nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van John Cougar, Mellencamp en Rock in the USA. Tot morgen.

Vincent Kroeg. Geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtend.

0: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil een aantal hervormingen doorvoeren bij justitie in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Veroordeelden voor onder meer drugs en mensenhandel zouden kunnen meebetalen voor hun verblijf in de gevangenis. De rechter beslist daar dan geval per geval over. Verlinde wil ook de wrakingsprocedure aanpassen. Nu kan een partij een rechter nog wraken als wordt vermoed dat die partijdig kan zijn. Maar die procedure wordt de laatste tijd nogal vaak ingeroepen, waardoor grote strafprocessen vertraging oplopen. De ministerraad heeft het pakket in een eerste lezing goedgekeurd. In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een zogeheten pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel bekers water drinken. Sommige kinderen kregen hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. In extreme gevallen kan zoiets leiden tot een watervergiftiging. Dat gebeurde vorig jaar. Toen werd een jongen van 10 opgenomen op intensieve zorgen. Op het Griekse eiland Paros bestrijdt de brandweer al uren een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd en aan bewoners wordt aangeraden naar de stranden te vluchten. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. Ook op andere plaatsen in Griekenland geldt een hoog risico op nieuwe branden. En ook in Frankrijk en Spanje woeden nog grote bosbranden, maar die breiden zich nu niet meer verder uit. In Kenia onderzoeken de autoriteiten de dood van 15 olifanten bij het Amboseli National Park. 10 dieren vertoonden vooraf tekenen van gedeeltelijke verlamming. Er wordt gedacht aan vergiftiging. Een eerste laboratorium vond een mogelijk giftige stof. Een tweede onderzoek bevestigde dat niet. Verder onderzoek moet uitwijzen waaraan de olifanten zijn gestorven. Volop zon vandaag en tropische temperaturen tot 34 graden. Morgen tot 32 graden, dan is er soms een wolk en in de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals, van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen, ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: klein beetje gevuld is ook niet lelijk hoor. Joe Taxi kwam over eventjes heel gezellig binnen in de studio.
1: Fijn dat hij erbij was.
0: In Calabamba, with a big fat woman.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.

uit Groningen. Hè, lieve mensen, jawel, uit Groningen. Uit Groningen, ja, tuurlijk. Nou goed, 1984 was het jaar toen ze deze hit behaalden. En nummer 14, ook dat nog in de Nederlandse hitlijsten. Het was Fox de Fox terug van weg geweest. 1990 is de band opgeheven, want het lukte niet meer met hits maken. Dus ja, wat doe je dan? Geen optredens? Dan moet stoppen.

0: Dit nummer, dat brengt je alweer gelijk in de sfeer. En mij ook eigenlijk een beetje, hoor. Heerlijk, hè? Overdag lekker hangen aan het strand. Lekker luieren, niets doen. En s'avonds aan een glas met... Zullen we maken? Een likeurtje? Nee, een beetje sangria of zo. Een Spaanse cerveza. Een San Miguelletje. Vamos a la playa, dankjewel. Doei, Kira.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Nou, groot artiest, komiek. Ik vind hem persoonlijk de beste van het Westelijk Halfrond. Maar goed, mijn mening telt natuurlijk niet altijd. Hij geeft een ode.

Jackson voor Amerika, lieve luistervrienden. Maar nog meer van de lekkers uit de gouden jaren. Dit is de Middle of the Road Show. De tik zit er nog in. Het is een plaats, inderdaad, hier is Chica.

0: Ricky Boy scoorde met zijn eerste debuutsingel Never Gonna Give You Up. Maar 1987 een dikke nummer 1. Dit werd zelfs in 25 landen, onder Nederland, een dikke topper. Dit werd opvolger Together Forever uit inderdaad ook in 1987. Leuk mensen dat hij terug is, hè?
1: Ja,
0: hij is er weer volop hoor. Hij heeft geld nodig. Het is er 50 al gepasseerd inmiddels.

Zinloos geweld. Tegen de natuur. Olifanten, neushoorns. Alles waar ze in China en dat soort landen gek op zijn, jongens. Ja, vergeet dat niet, hoor. Blijkbaar geeft het geneeskracht voor bepaalde mensen die in een waan zijn. Idioot, idioterie. Zinloze jacht op ivoorvrienden. Het was wel een gedenkwaardig plaatje trouwens van

Jo. Wat van je heeft het Duitse record voor het meeste aantal nummer 1 plaatsen in de single. En de album hitparade trouwens. Ja, flink overtroffen in Duitsland. Alles behalen de top 10.

Jawel. En dat uiteenvallen van Wham gingen de dames gewoon solo aan de rol. Dat moet gewoon kunnen, nietwaar? Het is er gelukt met een paar lekkere singeltjes, waaronder Heartache uit de gouden jaren 80. Terug in de Middle of the Road Show. Dit is Simply Red.

Helaas zijn we de laatste in de show. Makkelijker. Nog meer beluisterbare programma's. Natuurlijk, gewoon blijven hangen aan je toestel. En dat gaat zeker goed komen. En wij, lieve mensen, spreken elkaar morgen weer onder het genot van een glaasje karnemelk of een lekker kopje koffie.

0: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil een aantal hervormingen doorvoeren bij justitie in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Veroordeelden voor onder meer drugs en mensenhandel zouden kunnen meebetalen voor hun verblijf in de gevangenis. De rechter beslist daar dan geval per geval over. Verlinde wil ook de wrakingsprocedure aanpassen. Nu kan een partij een rechter nog wraken als wordt vermoed dat die partijdig kan zijn. Maar die procedure wordt de laatste tijd nogal vaak ingeroepen, waardoor grote strafprocessen vertraging oplopen. De ministerraad heeft het pakket in een eerste lezing goedgekeurd. In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een zogeheten pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel bekers water drinken. Sommige kinderen kregen hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. In extreme gevallen kan zoiets leiden tot een watervergiftiging. Dat gebeurde vorig jaar. Toen werd een jongen van 10 opgenomen op intensieve zorgen. Op het Griekse eiland Paros bestrijdt de brandweer al uren een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd en aan bewoners wordt aangeraden naar de stranden te vluchten. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. Ook op andere plaatsen in Griekenland geldt een hoog risico op nieuwe branden. En ook in Frankrijk en Spanje woeden nog grote bosbranden, maar die breiden zich nu niet meer verder uit. In Kenia onderzoeken de autoriteiten de dood van 15 olifanten bij het Amboseli National Park. 10 dieren vertoonden vooraf tekenen van gedeeltelijke verlamming. Er wordt gedacht aan vergiftiging. Een eerste laboratorium vond een mogelijk giftige stof. Een tweede onderzoek bevestigde dat niet. Verder onderzoek moet uitwijzen waaraan de olifanten zijn gestorven. Volop zon vandaag en tropische temperaturen tot 34 graden. Morgen tot 32 graden, dan is er soms een wolk en in de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemorgen. Op de

0: beste muziek. Hoor je hier. Radio Memory.
1: De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NMBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NMBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Belorger heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

0: Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Kavinsky zou overmorgen 51 jaar worden. Het is zonnig en bijzonder warm. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook morgen mogen we veel zon verwachten. We halen dan een graad of 32.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Maar nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Beste muziek
9: hoor je hier.
10: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
10: Radio Memory.
9: Tony van Beveren.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Android.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Goedemiddag.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: If you don't take your meat, you can't have any pudding.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NMBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NMBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Belloger heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

0: Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Kavinsky zou overmorgen 51 jaar worden. Het is zonnig en bijzonder warm. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook morgen mogen we veel zon verwachten. We halen dan een graad of 32.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
0: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: c'est un style complètement différent là que j'aborde.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker. Als het over is, zal jij er dan ook voor me zijn.
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NMBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NMBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Bellorgier heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

0: Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Kavinsky zou overmorgen 51 jaar worden. Het is zonnig en bijzonder warm. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook morgen mogen we veel zon verwachten. We halen dan een graad of 32.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schijnen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de 5-daagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natuurcriterium in zijn eigen Herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen en lokaal tot 35 graden in het binnenland.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajotteland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

0: Jong en verliefd. Ja, ze was pas 17. In ieder geval wat die internationals en young en in love. Daarmee zaten we nog eens in de jaren 70. Hey, fijn dat je weer bij bent. Het is weer tijd voor Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: En ook dit uur draaien ze weer. Hè. Die grootste hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer. We trouwen straks ook weer een 2-in-1 hit voor jullie. En Paul die komt ook nog eens langs met zijn nummer 1 hitfeit. Laten we eens terugkeren naar de jaren 80 nu. Dat doen we met Divine. Uit 82 is dit een van de grootste hits. Of is het zijn grootste hits? Dit is...

Tommy Roth was een Amerikaanse zanger die in de jaren 60 in Groot-Brittannië verzeild geraakte. En toen ook zijn grootste hits scoorde trouwens. En de jaren 60 keerde hij terug naar Amerika en daarna hebben we er nooit niks meer van gehoord. We kennen hem nog wel van hits zoals Sweet Pea, Jam Up en Jelly Tide. Wel, dit was nog eens Dizzy. Daarmee zaten we in 1969.

Simon Le Bon, Nick Rhodes, Sandy Taylor, John Taylor en Roger Taylor. Ja, de Taylors waren wel geen familie van elkaar. Andy en Roger Taylor verlieten trouwens in 1985 de groep. De bandleden waren trouwens ook actief bij de Power Station destijds en Arcadia. En in 2004 kwam er trouwens ook nog een reunie van Duran Duran. En sindsdien treden ze af en toe nog wel eens op. En af en toe maken ze ook nog wel eens een nieuw nummer. Maar die doen het allemaal niet zo goed meer in de hitparades. Dit waren ze nog eens met toch wel een van hun grote hits. Hè. Over grote hits gesproken trouwens. Wij zijn aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. We keren terug naar 1969. Dat doen we met Shocking Blue en hun Venus. Het nummer waarmee Bananarama in 1986 ook een hele grote hit scoorde.

Kijk, ik kan het niet aan doen, maar als ik dit nummer hoor, dan word ik heel, heel gelukkig. Jawel, Fischer Z of Fischer Z, dat is de eeuwige discussie, denk ik wel. Wel, dit waren ze met zo lang hier in Muzikatief. Dit is Valentino Lopez, If I Had a Hammer.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Muziekatief.
6: De kortste weg naar 5.

Freeze. Het is nog altijd het favoriete zinnetje van de Amerikaanse politie en de Canadese en de Australische en de Engelse. Ik begrijp het wel. Hè? Wel fijn dat je luistert. Dit is Muzikatief met de grootste hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Straks komt Paul Peelings trouwens nog eens langs met zijn nummer 1 hit van toen. En nu terug naar de jaren 70. Doen we deze grote.

Irma Franklin, ze was de zus van Aretha Franklin destijds. Zij is overleden trouwens in 2002. En dit moet ongetwijfeld haar grootste hit geweest zijn. Het werd uitgebracht in 1969. Take a Little Piece of My Heart in 1982 trouwens. Werd het nummer nog eens opnieuw heruitgebracht naar aanleiding van...

0: Robert Palmer en het verhaaltje van Johnny en Mary. Nu tijd voor een ander verhaaltje. Tijd voor ons nummer 1 hitfeit. Dat betekent dat we Paul Peerlings weer bijgehaald hebben.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Vince Clarke verlaat in 1981 Depeche Mode. Hij begint dan samen met Alison Moyet muziek te maken onder de naam Yazoo. Het brengt hem geen windeieren op, want met de tweede single staat Yazoo al wereldwijd op 1. Yazoo staat in oktober 82 2 weken op 1 met Don't Go.

0: De Tramps, we kennen ze nog wel van hits zoals Hold Back the Night, Love Epidemic, Shout en nog een heel pak andere grote. Wel, dit was nog eens die Disco Inferno. Een nummer dat door Tina Turner in de jaren 90 nog eens zou worden ingezongen. Daarmee zit muzikatief er ook alweer op voor vandaag trouwens. Hopelijk heb je ervan genoten. Paul die zorgt weer voor onze uitsmijter. Jawel, zometeen is hier met onze vreemde vinding. Ik wens je alvast nog een hele fijne luisterdag en graag tot een volgende keer.
1: De emancipatie van de vrouw houdt meestal op wanneer haar auto het begeeft.
2: Mike de Pre.

0: In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de 5-daagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natuurcriterium in zijn eigen herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen en lokaal tot 35 graden in het binnenland.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Ivan Plettings.

een andere plaat dan dat je normaal gewoon bent van Europe. Deze Carrie. Het is ja een hete woensdag namiddag geweest, maar proberen wij er een beetje verfrissing in te brengen met de komende twee uur Driver's Seat. We gaan alvast proberen. Ik heb Lois Lane met Tonight straks klaarstaan. The Blow Monkeys met It Doesn't Have to Be This Way. En deze ook een, ja, een iets langere versie dan normaal. Van Robert Miles en Maria Myler met One and One. Ik hoop ondertussen dat jullie de nodige verfrissing proberen op te zoeken. En ondertussen genieten van onze topmuziek hier bij Radio Memory. Iedereen, goeie

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Ivan Plettings. Radio Memory. Goedemiddag.

flopte, maar ik vond hem nog wel redelijk aanvaardbaar. Will Smith was het met de soundtrack van de film Wild Wild West. Zo wild zal het er hier niet aan toe gaan. Ook misschien omwille van de temperaturen in de studio, denk ik. Ondertussen een beetje gitaarwerk dat we hier gaan doorsmijten met deze beat. And can't get used to losing you. En straks ook Silver Pozzoli met iets in verband met dromen, blijkbaar.

Zoli en Around My Dream. Sommigen zullen wel misschien het niet kunnen laten hebben om dat mee te zingen. Laten we even teruggaan in de tijd naar de gouden jaren 80. Dan bestond er ook zo'n muziekstijl met de naam New Wave. En dan kom je misschien wel automatisch bijvoorbeeld terecht bij Talk Talk. En daar toch ook wel een zeer flamboyante zanger Mark Hollis. Hij was geboren in 4 januari 1955, maar overleed februari 2019. Hij was dus iemand die de band mee oprichtte. Hij was uiteraard ook de leadzanger. Hij schreef de teksten en het werd echt wel serieuze commerciële successen die zij dus maakten in de jaren 80 en 90. Hij schreef dus ook de meeste songs, waaronder dus de serieuze hits zoals It's My Life, Life's What You Make It. Maar op een of andere reden bleef die man toch zoveel mogelijk uit de spotlight. Dat is iets wat hij dus heel frequent ook deed door bijvoorbeeld niet te veel interviews te laten doen. Dus je vindt heel weinig interviews van die man online. Hij was ook niet echt iemand die graag in de spotlights wou staan. De band Talk Talk, die werd ook al eventjes niet meer actief. Ik denk in 1991 stopten zij dus met muziek maken. Hollis probeerde het toch nog wel even met een solo-album in 1998, maar daarna trok hij zich volledig terug en wilde hij al de tijd die hij had spenderen met zijn familie. Hij overleed dus spijtig genoeg aan kanker en het is toch een zeer memorabele muziek. Ik wil het nog wel eens draaien, die bekende hit van hen van Talk Talk, It's My Life.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Ivan Plettings.
8: Dit is Radio Memory.
7: Goedemiddag.
9: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

This is Jam High, Beats International and The Be Good To Me. Ja, het was een Britse dansmuziekband en hip-hop collectief. En die werd eind jaren 80 opgericht door Norman Cook, gevestigd in Brighton, East Sussex in Engeland. Na zijn vertrek trouwens uit de House Martens. Wel een leuk plaatje, hè? Zo eventjes voor 5 uur. Ik heb ook nog een maxi klaarstaan van Max. Hier is You Can Get It. Tot straks.

0: In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de 5-daagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natuurcriterium in zijn eigen Herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen en lokaal tot 35 graden in het binnenland.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Iedereen weet het.
7: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
6: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
8: De beste muziek
9: hoor je hier.
10: Radio Memory.
11: Hey, Rivo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

in dit tweede deel van deze driver's seat. Ook wel een echte hit geweest, deze Chiquitita in een nog steeds heel warme studio. We gaan het wel volhouden, hoor, nog dat extra uurtje van deze driver's seat met straks het weerbericht. We gaan dus effectief gaan kijken of het ook zo heet gaat blijven. Ik heb Frankie Goes to Hollywood met Relax, Living Color met Leave It Alone. En deze van Kid Creole en de Coconuts. En de titel, ja, die gaat in principe over een informant die bijvoorbeeld bepaalde weetjes kan doorspelen richting de politie. Namelijk Stoel Pigeon. Goedenavond.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Winterland.

ook iets wat volledig uit het collectieve geheugen verdwenen is, omdat bijna niemand het kent. Adamski en de Space Jungle. Hier is het geen jungle, maar misschien kan het wel gezegd worden over het weerbericht. Daar ga ik dus wel direct iets gaan over vertellen. Maar ik heb ook nog wel bijvoorbeeld muziek klaarstaan. On Vogue. En we gaan ook wel even genieten van de schaduw die de maan ons kan brengen. Met deze van Mike Oldfield en Moonlight Shadow.

Een echte vrouwengroep, deze Anvalk en My Loving, You're Never Gonna Get It. Wat je wel gaat krijgen, ja, rond deze tijd is het dan ook wel heel logisch, is namelijk dit. Vanavond zal het helder weer zijn. Tijdens de nacht is het licht tot soms half bewolkt bij aangename minima. Gelukkig nog maar tussen 15 en 21 graden. Morgen starten we met zon en hoge wolken. In de loop van de dag ontwikkelen er zich in het binnenland wel stapelwolken. Vooral in de provincies Luxemburg en Luik kunnen er hieruit enkele onweerachtige buien vallen. Maar die activiteit lijkt toch wel eerder beperkt te gaan zijn. We halen maxima van 23 graden aan zee, 32 graden in de Kempen. Vrijdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Blijft het vrijwel overal droog bij maxima tussen een aangenamere 22 en 27 graden. Zaterdag dan na de eventuele ochtendmist wordt het wisselend bewolkt. In het zuiden is er later een kleine kans op een buitje bij maxima rond 26 graden. En voor de verkoeling kan je nog steeds aan zee zijn met 22 graden. Zondag wordt het warm en vrij zonnig met maxima rond 29 of 30 graden. Maandag blijft het heel warm en zonnig, maar in de loop van de namiddag en de avond kunnen er enkele onweersbuien vanuit Frankrijk gaan doortrekken. In het centrum ligt de maxima nog wel steeds rond of boven de 30 graden. Dinsdag wordt het ietsje koeler en de komende 14 dagen wordt het dus rond 24 à 25 graden. En nu heb ik Culture Club. Do you really want to hurt me? Kan ik misschien ook zeggen tegen die zonnestraal.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

als er iets mooi is om te aanschouwen, dan zijn het wel de lichten van de steden 's avonds. Dan fotograaf zijnde je fototoestel in de aanslag mooi op een statiefje plaatsen. En dan een lange sluitertijd foto nemen. Gegarandeerd succes. William Pitt en City Lights hier bij het einde bijna van deze driver's seat. Ik ga eventjes een gil op jullie loslaten. Voilà. Ja, oké, ik weet het wel. Ik heb straks nog Gap Band, Oops Upside Your Head. En deze, Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you. Ja, het ritme heeft ons alvast te pakken. Tot de volgende!

0: tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier, is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is recht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Hallo lieve luisteraars, ik ben Silke en deze week is mijn eerste single Laat de liefde winnen, de hitschijf bij Radio Memory. Veel luisterplezier.
7: Radio Memories, hitschijf van de week.

Fadim met deze mooie Iedereen is mooi, vrienden. Allemaal van harte welkom. Dit is wederom voor jullie een nieuwe aflevering van ons programma De Muziekdoos. De twee komende uren horen ze wederom. Een leuke mengeling van oud en nieuw.

0: Vadim dus met deze leuke nieuwe single. Iedereen is mooi, echte zomerse muziek op jouw radio. Vandaag als rode draad ook in ons programma natuurlijk Wiltura, want hij is dit jaar, deze maand dus jarig, 2 augustus om precies te zijn. En we gaan van hem een paar leuke hits draaien in dit programma Muziekdoos. Maar vooral deze, ook een echte zomerse hit vanuit de 70er jaren. Een vraag naar jullie toe.
1: Is everybody happy?
0: En ik hoop dat alles goed is daar, hè?
1: Is everybody
0: Jackpot, is everybody happy?

0: jackpot en deze is Everybody Happy. Will Dura dus, zoals ik al zei, dus vandaag een beetje onze rolendraad doorloopt met ons programma. Dus Will is jarig op 2 augustus en hij begon dus met zijn eerste opname in 1957 al. Toen nam Will zijn eerste nummer op en hij zal zich nu wel de vraag afstellen. Wat vliegt de tijd? Een van zijn mooie country songs.
1: De straat was ooit een steen.

0: Een vraag die we allicht allemaal wel eens afstellen. Wat vliegt de tijd?
1: Wat vliegt de tijd? Wat vliegt de tijd?
0: En na deze van Wiltura gaan we ons heel graag een hit draaien van Bonnie M.

met deze mooie Rasputin. Van hem mogen we eerdaags ook een nieuw album verwachten. En Willy doet er deze maand ook een jaartje bij op de teller. We wensen alvast een fijne verjaardag via deze weg toe aan Willy Sommers. En natuurlijk ook nog veel succes. We gaan ons graag van hem niet draaien. En wat voor een. Als een leeuw in een kooi.

een van die mooie Duitsstalige slagers. En nu, vrienden, wil ik jullie heel graag mijn nieuwe single voorstellen. Een nummer dat ik speciaal ook heb opgenomen voor mijn dierbare overleden moeder dus. En zo zijn er vele onder jullie. We blijven ze toch altijd in ons hart bewaren, de herinneringen die we koesteren. En daarom heb ik dit nummer opgenomen. Een nieuwe single dus, Moeder genaamd. En die is terug te vinden op iTunes.

0: Schalm zeer goed met onze koning van het Slagerslied. Zijn nieuwe album is intussen tijd amper uit. En al bekroond met goud. En daaruit draaiden we voor jullie graag deze van Christophe. En aan Christophe gaan we graag naar Els Bakker. En zij brengt voor ons recenter werk. Je kan niet eens behoorlijk liegen.
1: Wat ben jij nou voor een vent? Ik was zo dicht bij echt geluk. Maar je maakte alles stuk.

vrolijke meezinger in ons programma De Muziekdoos. Samen met deze van Stef Eckel. Ik heb de sleutel weggesmeten.

deze van Stef Eckel maken we uiteraard graag plaats voor muziek van Wiltura, onze rode draad in het programma. En we luisteren nog eens een keer naar zijn mooie nummer, Vlaanderen, m'n land.

kennen hem uiteraard nog van zijn grote hit Zijn Zotten Die Werken en nog andere nummers uiteraard ook. Maar dit is allicht zijn grote hit Julkebaas en ze noemen maar de Julkebaas. Terug naar nieuwer materiaal samen met een leuk duet van Pierre van Dam en Koos Alberts.

verhaal over twee echte vrienden. Mooi gedaan van Koos Albert en Pierre van Dam. En we gaan meteen over in ons programma Muziekdoos naar een van die mooie Duitse slagers vanuit de 70er jaren. En die ken je nog wel. Costa Cordalis.

0: De tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier, is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is recht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

als ik nog een keer zou trouwen, de Stumpers. Wel, ik geef de jongens gelijk, want als ik nog een keer zou trouwen, dan zou ik het opnieuw met mijnzelfde vrouwtje Liliana doen. Na deze van de Stumpers dus, gaan we meteen verder met muziek in ons programma Muziekdoos. Met deze van Neil Diamond en zijn hit Dizzy Rae.

Een artiest met heel wat hits op zijn palmares, deze Neil Diamond en zijn Dizzy Ray. Muziek die we ook kennen nu op de draaitafel van de Marlettes, want zij schoorden in de 80er jaren gewoonweg de ene nummer 1 hit na de andere. En dit is er zo eentje van, nu in een vernieuwd kleedje door Danny D'Amaro. Marieke, doe open.

Koen Krukke is dit jaar 50 jaar met zijn vak bezig, maar wil vooral vooruitblikken op de toekomst. Afgelopen vrijdag stelde hij samen met de Gentse burgemeester Daniel Termons zijn nieuwe album Gouden Liedjes 50 jaar carrière voor aan pers en publiek tijdens de openingsceremonie van de Gentse feesten 2016. Hij zong er zelfs samen met Daniel Termons samen een nummer in het Gents, Waterzooi. Het lijvige nieuwe 3-cd-album bevat maar liefst 50 nummers, eentje voor ieder jaar uit zijn carrière. Op de tracklisting grote hits als Torremolinos, Van Nu Af Aan, Valentine, maar ook enkele zeldzame en nooit eerder verschenen pareltjes als Sonnet, een duet met wijlen Hugo Claus, en Kinderen van het Paradijs, duet met wijlen Wim de Krane. Eerder dit jaar bracht Koen na vele jaren nog eens een nieuwe single uit. Nooit echt zomer zonder jou, en die ontbreekt uiteraard ook niet op de tracklisting.

0: Want jij hebt mij dit gevoel gegeven. Dus is het nooit echt zonde.
1: Een parel van een nieuwe single. Die je ook terugvindt op zijn jubileum-cd.
0: Zonder jou.
1: Nooit zomer zonder jou. Koen Krukke. Wiltura met een van zijn prachtige hits vanuit de 70er jaren, die heet Lady Eliza. Jaren later nam Will het opnieuw op in een rustigere versie. En deze gaan we vandaag voor jullie draaien.

Hij is een beetje de rode draad in ons programma vandaag. Omdat Ura jarig is namelijk en hij werd 76 en we wensen hem nog vele jaren toe. En hopen dat we nog lang van zijn muziek kunnen blijven genieten en van zijn optredens. Na deze van Wil gaan we graag een vrolijke meezinger draaien. Voor onze latere afstemmers. Fijn dat je erbij bent. Dit is nog steeds voor jou de Muziekdoos.

Dadek is dus een gouden ouwe van een pols geleden. We gaan wederom over naar gloednieuw werk, want dit kregen we net op de valreep binnen terwijl we ons programma aan het inblikken zijn. De nieuwe voor Michael Anzo. Hoop in mijn hart.

echte zomerse plaat van een poos geleden dus, maar we gaan er meteen eentje tegenaan gooien van bij ons. 2016. De zomerse platen voor Swoop. In deze

na deze van Swoop gaan we echt nog eens een kanjer van een hit draaien. En wat voor een zeg. Het bestaat ook in het Vlaams. Maar ik vind het persoonlijk niet zo sterk gebracht. Geef de voorkeur aan de originele. Deze Hands Up van Ottowaan.

Otto One met deze leuke zomerse single van heel wat jaren terug. En die Hands Up. En we houden het zomers hoor. Samen met iemand die ook echt ambiance op podia kan brengen. De nieuwe voor Sammy Baker. Heel mijn leven.

Sammy Baker met deze mooie Heel Mijn Leven. Een paar weken geleden draaiden we een mooi ontroerend liedje over het lieken van de hond door de strangers. Een zeer aangrijpend nummer vind ik persoonlijk ook. En er kwamen heel wat reacties op. Ze vroegen om het nog een keer te draaien. Wel, wij doen het, vrienden. Hier is de strangers, het lieken van de hond.

Geleerd, Roy. Het is gebeurd. De nood is dood. De nood van de straat.

mooi nummer van The Strangers. Een trouwe viervoeter dient toch niet voor een speelgoedje. Dit is voor de rest van zijn leven. En als je dit aanschaft, dan moet je daar ook levenslang voor zorgen. Want het zijn zulke trouwe dieren. Dus een hond van de straat. Prachtig gebracht. Na deze van The Strangers gaan we nog eens een keer naar de nieuwe draaien. Hè? Luisteren bedoel ik. Van Wiltura. Onze rode draad in het programma. Natuurlijk kunnen we deze niet laten ontbreken. Route 66.

Zo vrienden, met deze zijn we meteen toegekomen aan het eind van ons programma. Ik was er graag bij de afgelopen 2 uur met Muziekdoos. Graag tot bij een volgende aflevering. Nog veel muzikaal plezier toegewenst met onze andere collega's. En afsluiten doen we met deze mooie.

0: De tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is recht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: lieve luisteraars, ik ben Silke en deze week is mijn eerste single Laat de Liefde Winnen, de hitschijf bij Radio Memory. Veel luisterplezier!
1: Radio Memory's hitschijf van de week.

Goo Dolls. Ze zijn de eerste gast in ons programma vandaag. Ze zijn vooral gekend gebleven dankzij de soundtrack uit de film die in 1998 uitkwam, City of Angels, waarin deze Iris de muzikale hoofdrol kreeg. Leuk dat u erbij bent. Wat nieuw werk, maar vooral de bekendste gouden ouwe van de jaren 60 tot de dag van vandaag hierin door de jaren heen. Onze top 40 van het uur. 3 songs krijg je te horen uit de hitlijst van 27 juli 1985. Actief sinds 2013 met in zijn eerste jaar zijn grootste in Nederland, Helena. Ik heb het over Rutger van Barneveld, die ons een zomers gevoel mag geven. De titel die zegt alvast genoeg. Dat gaat over de zwoele zomernachten.

twee Amerikaanse acteurs die de muzikale smaak te pakken kregen. En als het ware het populairst zijn geworden onder de naam de Blues Brothers. Hun succes was danig groot dat er een wereldtournee in zat. En in 1980 een succesfilm werd opgenomen onder hun eigen naam, de Blues Brothers. Net kon je luisteren naar hun meest bekende, althans bij het grote publiek, Everybody Needs Somebody to Love. De grootste muzikale sterren die passeren hierin door de jaren heen. En dat is onze eerste uit drie uit de top 40 van toen. Een nieuwkomer op plaats 38, die trouwens een van de populairste is geworden voor Chris Rea. Een mooie, een verhaal van Josephine.

Kwartje. Ze debuteerden in 2021 en zijn vooral populair in hun eigen Noorwegen. Bausaan, die hoopt op een internationale erkenning met hun allernieuwste. En als je mij vraagt, het zit er dik in voor deze Nooren. 2-2 draaien we hier de herkenbare. Geïnspireerd op het succes van Take That ontstond Boyzone, die in het begin niet veel betekende, maar met wat geduld een van de succesvolste boysband werd uit de 90s. Hun eerste was een cover van The Osmonds, Love Me For A Reason, maar deze was hun grootste en enige nummer 1 in 1998, No Matter What.

Oorspronkelijk waren de Tremolo's een begeleidingsband voor andere artiesten, maar daar kwam in 1963 verandering in toen ze hun eerste binnenhaalden in de States. Met kort erop een internationale doorbraak met klassiekers zoals Even the Bad Times Are Good, Silence is Golden en hun allereerste bij ons. Die kreeg jij net te horen. Here Comes My Baby van de vrolijke Tremolo's. Leuk dat je bij ons bent. Hier krijg je het mooiste van vroeger en nu te horen. En dit dag en nacht. En ik hoop dat het gezellig zomers is. En dat de tekst de noorderwind waait gierend om me heen. De noorderwind snijdt door merg en been. Nog een aantal maanden mogen uitstellen. Een Tura-gids uit 1989.

Op zijn 19e startte de carrière in 2013 van de jonge Brit Sam Fender. Eerder trad hij nu en dan even op in de lokale pub waar hij de smaak te pakken kreeg. Hij was reeds te gast op onder andere Rock Werchter. Zijn eerste noteringen kwamen bij ons niet hoger dan de tipparade. Maar uiteraard de volhouder wint. En dat is zijn eerste echte hit, Rain in Me. Begonnen in 1967, Hans Bowens werd meteen George Baker. En onder de naam de George Baker Selection werden ze wereldwijd bekend in 1969 met Little Green Bag. Hun laatste notering in Nederland was in 1987. Santa Lucia by Night is de tweede uit drie uit de top 40 van toen. 27 juli 1985 was het de hoogste nieuwkomer op 7. En dit zou dan ook de hoogste notering worden.

Ze groeide op in Brazilië, maar werd uiteindelijk een Amerikaanse zangeres, choreograaf, danseres en zelfs een televisiepersoonlijkheid. Paula Abdul had bij ons eind de jaren 80, begin 90er jaren een paar hits te pakken. Haar eerste is haar grootste en meest bekende gebleven, Straight Up. Jaren terug, zei een Frank Sinatra-zaliger, hier is mijn opvolger. Hij had het over Barry Manilow. Het was een hele eer voor de zanger, maar zover is het niet mogen komen. Toch haalde hij in de jaren 70 een paar keer de top, zoals met Mandy en het zomers klinkende...

0: grootste klassiekers.
1: De beste nieuwe.
0: En de leukste Nederlandstalige.
1: Door de jaren heen met Remy Belaert.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor betere tijden meegemaakt. Of hij Céline naar de nooduitgang heeft begeleid. Of omgekeerd, geen idee. Enfin, dit soort zaken zijn schering en inslag in showbizland. Ja, ja, je hoort er meer van. Is het de moderne tijd of iets anders? Ik weet niet. Ja, dus dat gebeurt nu eenmaal. Goed, we zijn toegekomen aan onze nummer 1 uit de lijst van 27 juli 1985. En ook bij deze gaan we dus afscheid nemen van het eerste gedeelte van Door de Jaren Heen. Maar natuurlijk even kijken hoe de top 3 eruit zag. Op plaats 3, Bruce Springsteen, I'm on Fire. Hij steeg 4 plaatsen van 7 naar 3, 4 weken genoteerd. Op plaats 2, Gerard Joling, Love is in Your Eyes. Hij bleef op 2 staan, 8 weken genoteerd. En op nummer 1, een man met 2 top 3 hits. Inderdaad, hij bleef op de eerste plaats 10 weken genoteerd. De Boss, ofwel Bruce Springsteen met Dancing in the Dark.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
4: Door de jaren heen.
3: Door de jaren heen.
4: Je hoort ons iedere week op jouw radio.

Een Zweed die zijn carrière uitbouwde in de States. Daar begonnen we mee. Eagle Eye Cherry had in zijn beginperiode de eer te mogen samenwerken met grootheden als Carlos Santana. In 1988 begon hij solo. Wij kennen hem enkel van die ene uit 1998, Safe Tonight. Welkom hier bij jouw Zomerradio 2026. We zitten zowat halverwege de zomermaanden juli, augustus. En ja, dat is ondertussen week 31 geworden. Door de jaren heen met Remy Belaert. En het is altijd leuk om in de zomer te verjaren, althans wanneer je jong bent. Mijn teller tikte op 26 juli 68 aan. Hoop te mogen meemaken dat er nog een feestje af kan als de cijfers omdraaien naar 86. We houden het alvast vrolijk met de nieuwe van de Romeo's.

De Beach Boys lieten ons genieten in een typische Californische stijl van de zomer 1966. Tientallen keren scoorden de strandjongens, vooral in de jaren 60. En dat was er één van hun vele. Een meezinger en misschien wel hun meest bekende. The Good Vibrations. We draaien zich hier 2-2. De muziek van toen en nu. En deze heren zijn begonnen in 1962 als een derde rangs beatgroepje onder de naam de Scepters. De jongens wilden meer en dat begon met het veranderen van hun naam in Status Quo. Ze namen een nieuwe eigen stijl aan en beleefden hoogdagen. De opvolger van Down Down, dat is de eerste uit de drie uit de top 40 van toen. Op 2 augustus 1975 kwam de live versie van Rollover Lady Down, nieuw binnen op de 26e plaats. Hello.

We mogen nu en dan de muziek van vandaag niet aan ons laten voorbijgaan. Je krijgt in dit programma een goede mix van het heden met het verleden. Net hoorde je de nieuwe van Alex Warren. Een succes van vandaag. En een nummer met toch een vrolijk zomers tintje. The Passenger. Op zijn 15e werd Steve Winwood lid van de Spencer Davies Group, vooral bekend van Keep On Running. Daarna richtte hij nog verschillende bandjes op, alvorens op zijn eentje het waar te maken. Steve scoorde regelmatig zonder echt aan de top te komen. Higher Love bracht het in 1986 tot plaats 24 in de Nederlandse...

Die was in Europa de populairste groep in de jaren 70 en 80. Zouden we vele correcte antwoorden binnenkrijgen. Vele zouden uitkomen bij ABBA. 5 jaar na hun Eurovisie-overwinning was het de beurt aan Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Fijn dat je luistert naar jouw zomerradio 2026. Maxim en zijn schrijversteam schreven deze zomerhit uit 2023, die als duo werd ingezongen samen met de Nederlandse zangeres Emma Heesters. Daarmee brengen we een bezoek aan de muzikale zomerperiode van exact 3 jaar geleden. Dat hadden wij moeten zijn.

0: Deze Belgische Nederlandse Judith wordt nu reeds voorgesteld als het grootste jonge poptalent in Vlaanderen. In 2022 werd ze bekend toen ze door juryleden Pommelien Thijs en Snelle tot winnares van de M&M talentenjacht Rising Stars werd gekozen. Ze ging mee op tournee met Pommelien, verzorgde voor programma's van een Rick Astley, Milo en Paul Michiels. I'd Love to Be in Love, dat is haar nieuwste en hopelijk ook een bijzondere grote hit voor deze jonge dame. De tweede uit onze top 40 van 2 augustus 1975 was de hoogste nieuwkomer op 14 en zou het even later schoppen tot de nummer 1. De ondertussen 93-jarige Kamal veroverde in die tijd vele harten met zijn prachtige The Elephant Song.
1: Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can.

Op muzikaal en dansend vlak was het een genie. Op menselijk gebied had hij een paar scherpe kantjes. Maar verder geen slecht woord over degenen die niet meer onder ons zijn. Zoals de King of Pop uit zijn succesperiode 1982. Dat was een ware klassieker van Michael Jackson. Het onvergetelijke Billie Jean. En op 8 juli kregen we het triestige nieuws dat de zangeres met die mooie, heese stem er niet meer is. Bonnie Tyler stierf op haar favoriete streek in Portugal. Ze werd er 75. Total Eclipse of the Heart mag haar grootste zijn. Deze vind ik persoonlijk even prachtig om horen. It's a Heartache.

0: Vrienden begonnen als imitator van René Vroeger, die hij in 2002 vertolkte in de Henny Huisman Soundmixshow op de Nederlandse TV. Hij won heel wat prijzen en mooie hitnoteringen in eigen land. Hopelijk krijgt Tino Martin in Vlaanderen voet aan de grond met zijn nieuwste. Die ging dan over Jong en Dom. En we hadden een prachtige top 3 in de week van 2 augustus 1975. ABBA, zij verlieten de eerste plaats met SOS. Ze kwamen op 3 terecht, 5 weken top 40. Barry en Eileen, If You Go, die bleven op de tweede plaats staan, 11 weken genoteerd. En de nummer 1, we hadden een nieuwe, die kwam van de derde plaats. 2 plaatsjes de hoogte in, 5 weken genoteerd. Country en western muziek, dat krijgen we van Tammy Wynette en Stand By Your Man.
1: Hier is hij, de nummer 1 uit de top 40 van toen.

0: gaf nogthans niet het goede voorbeeld, Tammy Wynette, want ze is niet bij haar man gebleven. Dat was nummer 1 uit onze top van 2 augustus 1975. Tijd om eruit te gaan, dat doen we met Michael McDonald. Die heeft een indrukwekkende carrière erop zitten. Hij is lid geweest van Steely Dan en de Doobie Brothers. Solo scoorde hij 2 keer bij ons, hoewel On My Own was er eentje samen met Patti LaBelle. Maar Sweet Freedom is er eentje om nu en dan nog even terug te horen. Dit was het voor deze week, het programma Door de Jaren Heen. Blijf luisteren naar onze andere collega's en natuurlijk de leuke programma's. Dit alles hier bij jouw radio.
1: Remy Belaert.

0: begon daar bij die Grieken. We wonnen met 2-1. Thuis werd het 2-0. Die lui die zaten er doorheen. Later in Italië 0-2 bij AC Milan. Thuis werd het 2-0. Toen stond Ajax bovenaan.
1: Even terug op Rijkaard, ook dat is niet onaardig. Rijkaard die direct de gezelschap krijgt, moeten we dat doorschuiven naar Ronald de Boer. Ronald de Boer die schuift even naar binnen toe. Kluivert met 1-2. Kluivert nog altijd.

0: Maar thuis werd het 3-0. Daarna werd Bayern weggetikt.
1: Hoewel die raakt de bal ook niet helemaal goed. Kan het terug even Ronald de Boer. Ronald de Boer dan naar Davids. Davids met het paasje naar Liedmaar. Ja, dat moet hij zijn. Daar is hij. Daar is hij. Daar is de dikverdiende gelijkmaker. Jari Liedmaar.
2: Hij doet het nog weer. Schuift hem dan door. Gaat Liedmaar. Geen buitenspel. Dan moet de mogelijkheid komen. Liedmaar. Ajax in ieder geval, met de doelschop, die wordt weer ingedraaid, wordt... Oh, komt hij!

0: uiterste finale. In Wenen, wat een feest. Ja, Ajax was weer klasse. Milaan is er geweest.
1: Was met kanon voor het doel. Alsmars terug naar Davids. Schiet een keertje met rechts, jongen. Schiet, nee, geef maar Rijkaard. Rijkaard, komt hij voor.

Ragelaar is daar een beetje piel in de buurt van de cornervlag om tijd te winnen. Is het afgelopen? Is het afgelopen? 1995. Ajax wint de Europa Cup voor de vierde keer in de geschiedenis. Frank Rijkaard. Frank Rijkaard. We hebben voor jou genoten. Patrick Kluivert, de man die het enige doelpunt maakte.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

black cigarette. Start this day like a

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Hey vrienden, heb